Zai mi sme le sulwa tena met zai mosotra tupo a zo tena metra toraga andosna digas kely dratsikaz eo a 1 2 3 4